DJ, kan je misschien ook leuke muziek draaien? Mijn vriendinnen en ik krijgen hier echt hoofdpijn van. Heb je iets van bobbeling of zo?